0: Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: Vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld.

0: Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: just like it. Huh?
1: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: my credit's no good.
1: Omroep Horst aan de Maas, jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer

0: maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
4: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
6: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een geschillencommissie. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. En artsen in het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. 90% van de onderzoeksgroep kon na een reconstructie weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer in het oosten en noordoosten stevige buien en ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.
1: Goedemorgen, lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstaandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
2: Het is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op planten.

0: met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking. Er viel hier en daar wat regen, al dan niet in buiige vorm. Ook werd lokaal een onweersklap waargenomen. De temperatuur is gedaald naar zo'n 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er valt in de ochtend mogelijk nog wat buien regen. Maar na de middag dan wordt het geleidelijk aan droog. En in het tweede deel van de middag breekt de zon door. Voor maximaal zo'n 21 graden. En er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Het weer: in het oosten en noordoosten stevige buien, op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
4: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
3: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
5: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
3: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten?

0: Kijk dan op onze website driesehorst.nl. Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking. Er viel hier en daar wat regen, al dan niet in buiige vorm. Ook werd lokaal een onweersklap waargenomen. De temperatuur is gedaald naar zo'n 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Vooral in de ochtend mogelijk nog wat buien regen. Maar na de middag dan wordt het geleidelijk aan droog. En in het tweede deel van de middag breekt de zon door. Voor maximaal zo'n 21 graden. En er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars.

0: om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulva-kanker. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien. Op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
1: 24 uur per dag.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
2: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
4: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
2: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
7: Servicemonteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.
10: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
11: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
10: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je

0: geregeld.
1: Kortom, keuken renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Jenneskens Tuinbouw Loonbedrijf en Cultuurtechniek Horst en Jumbo Fikoop Zevenum.

0: Zo, daar zijn we weer eventjes na 9 uur. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ja, dit is toch alweer 1 oktober. Nog een aantal dagen, de laatste stuiptrekkingen toch nog van de zomer. In de herfst, een Indian Summer noemen we dat, hè? Heerlijke temperatuurtjes ook de afgelopen dagen weer. Schrijven voor Bedrijven in de ochtend tot aan 12 uur.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Heerlijke muziek uit heden en verleden. Dit is Ella Langley.

0: Doe maar. Nou, er waren ook mensen die zeiden, laat maar. Maar we hebben hem wel gedraaid. We deden het gewoon eventjes deze één nacht alleen.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Nou, eens even kijken. 1 oktober vandaag. Barbra Streisand tekende op 1 oktober 1962 een contract bij Columbia Records. Haar debuut-LP komt 13 april 1963 de albumlijst van Billboard binnen. En de Barbra Streisand album zou daar de 8e plaats bereiken. Leuk muziekje trouwens. Krijg je er goede zin van. 1 oktober 1980, de première van de film One Trick Pony van Paul Simon. Kunnen we ook eventjes vermelden. En dan hebben we nog een berichtje over Elvis. Die komt op 1 oktober 1958 met de USS Randall aan in Bremerhaven. Dit vliegdekschip is 19 september 1958 vanuit Brooklyn naar West-Duitsland vertrokken. En na aankomst gaat Elvis Presley met de trein naar de legerplaats Friedberg. Hij krijgt op 6 oktober 1958 toestemming om met zijn familie en vrienden buiten het kazerneterrein te wonen. En ze betrekken op 14 oktober 1958 een huis in Bad Nauheim. Elvis Presley verblijft tot 2 maart 1960 in West-Duitsland.

0: Yes, we can't. We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Bye. Wolf? Hallo, Wolf?
2: De Stan Peters en de Wolfman Jack was niet echt welkom in huis bij hun, zo te horen. Hit the Road, Jack. 1966, een cover van het liedje wat we toen al kenden van Ray Charles. Een paar plaatjes nog, dan is het weer tijd voor het nieuws van 9:30. We gaan iets draaien van Ron Heerzen, kunt je vast verklappen. En nu gaan we naar Den Helder met de formatie G-Ways, Manhattan.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulva-kanker. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien. Op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
1: Goedemorgen. Lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

was hem, de nieuwe van Douwe Bob, Note to Self. Van er gaan geruchten dat hij naar Nashville zou willen gaan voor zich wat meer toe te gaan leggen op het country repertoire. Nou ja, goed, het moet nog eventjes blijken natuurlijk. Hey, 1988, deze Belgische formatie Soul Sitter. Een beetje gebaseerd op het Motown repertoire deze volgens mij.

heb je de ho en dan heb je de hey. En dan heb je de Lumineers en ho hey. And the way to your heart was van Soul Sister. Hey, het is vandaag 1 oktober en de tweede Real Life Soap van De Bouwers was te zien vanaf 1 oktober 2003 op RTL 4. En is natuurlijk regelmatig een vervolg opgekomen, nu nog steeds trouwens. En in die serie werden Frans Bauer en zijn gezin gevolgd bij de voorbereidingen van zijn concerten toenertijd in Ahoy, Rotterdam, eind oktober 2003. Nou, Frans Bauer is inmiddels al opa, dus dat krijgen we allemaal in geuren en kleuren te zien, ook weer in de nieuwe Real Life Soap.

gezellige plaat van Bob Sinclair, 2005 alweer, de Love Generation. En daarvoor inderdaad Frans Bauer, waar we het nog eventjes over hadden, samen met Django Wagner in dit geval. En heb je al genoeg genoten? Nou, dat moet je blijven doen. Ja, misschien geniet je ook wel van muziek en in het bijzondere van André Rieu. Komt goed uit. André Rieu heeft de geboorteplaat voor vandaag. 1 oktober 1949 geboren en hij is dus 77 geworden.

Ja, daarnet André Rieu met zijn Second Waltz. Een grote hit was het zelfs in de top 40 voor deze man. En dit was Player Baby Quebec met in de gelederen op de gitaar. Een van de acteurs uit The Bold and the Beautiful, als ik het wel heb.

0: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
1: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog €18 miljoen van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens €20,5 miljoen kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot €25.000. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. De loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Een liedje van Johnny Fogerty van CCR. Working All Over The World. En Status Quo zong het ook zijn hitparade in 1977. Emma Heesters, Hartenbreker. Dat uur werd afgetrapt door Trokkende Keks met Hart en Ziel. Uur 2, schrijven voor bedrijven. En ik wil het even met je hebben over de top 10 van 25 jaar geleden. Daar stond bovenaan Last Ketchup met de Ketchup Song. En dat was de groep die de Spaanse zusjes Pilar, Lucia en Lola vormden. Ze ontleden de groepsnaam aan de bijnaam van hun vader, de gitarist El Tomate. En de basis voor de Ketchup Song was te herleiden naar Rapper's Delight, waarmee de Sugar Hill Gang in 1980 drie weken op nummer 1 stonden. Het gevoel en het fonetisch gezongen tekstje zijn een verzonnen Spaans-achtige taal te horen in het refreintje. Vooral het dansje van de zusjes was populair en daarmee werd al snel de vergelijking getrokken met de Macarena, die ook Spaanstalig was. En ook dankzij een dansje op nummer 1 wist te komen in 96. Maar deze, 25 jaar geleden op nummer 1.

Ja, sinds 2019 is het leven van Danny Vera ook een rollercoaster geworden door het succes van deze. Wat een succes, de rollercoaster. En meteen kwam hij ook in die top 10 terecht van die top 2000 dat jaar. Hey, 1965. Lekkere muziek uit de 60s. Dit zijn de McCoy.

de muziek van Genesis nog regelmatig op de radio. En zeker ook die van Phil Collins, hier als zanger bij Genesis Invisible Touch uit 86. Dialect liedje dit uur is van de Venlose band, die niet meer bestaat trouwens, Van Gelder. Vergeef mich.

0: En Auto F54, Ultra and Talk to You. Wat een dikke hit was het deze zomer en nog steeds veel gedraaid op de radio. Eerste hit van NXS, 1984. Michael Hutchins en de mannen, Original Sin.
1: You might know of the original sin.

we zaten midden in de jaren 60, 1965, The Beatles en Help. En natuurlijk werd er ook een film gemaakt met dezelfde titel. Volumia met Afscheid en In Excess Original Sin. Nog één liedje, denk ik. Ja, nog één liedje en dan gaan we naar de Forgotten 45 voor vandaag. Dit zijn de Fratellis. Je kan lekker meedoen met Chelsea Dragger.

0: Ja, daar konden we lekker gek op doen, hè? De Fratellis, 2007, deze Chelsea Dagger. Daarmee werd het alweer ruim kwart voor elf. En dus we hebben nog een vergotten 45 voor je. En daarvoor gaan we naar de jaren 70. Tijd van de 45 toerenplaatjes, zeker weten. Vergeet een vinylplaatje voor vandaag is er eentje van The Sweet. Nou, The Sweet heeft natuurlijk talloze hitjes gehad. Onder de productionele leiding van Chin & Chapman. Producers die ook den onder met mut te maken hadden, ook Sissy Quattro. En begin jaren 70 The Sweet. Met natuurlijk de hits als Funny Funny, Papa Joe, Coco, Fox on the Run, Love is Like Oxygen. Ik doe zo eventjes uit mijn hoofd. Maar ze hadden nog een leuk liedje wat iets minder vaak op de radio te horen is. Het leent zich dus uitstekend voor de Forgotten 45. Ik hoop niet dat je Will heet. Word je misschien een beetje gepest met het liedje wat ik nu ga draaien. Van The Sweet. Op verzoek van Ger, Little Willy.
1: Forgotten 45.

Ja, langzaam gaan we naar 11 uur. Dat doen we nog met een plaat van de Commodores uit de tijd Aline. Weet je nog bij de band zat? Een hele dikke hit, 78. Deze, Three Times a Lady.

Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: www.sint-jansstraat32.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Caspar Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: kan mij kwijt.
1: Ja, hoe duur was het kaartje nou voor de bioscoop? Had je het gehoord? Een kaartje van 5 gulden. Nou, tegenwoordig niet meer de bioscoop bezoeken. Reken dat eens even om naar de euro's. Nou, een beetje de helft, hè? 2,5 euro. Nee, leuk. Bloem, 1980. En het liedje is weer een beetje uit de vergetelheid geraakt. Omdat die op TikTok volgens mij gebruikt werd. Even aan mijn moeder vragen. Nieuwe van Waylon draaiden we ook nog eventjes. Mind Over Matter. Ook Waylon stort zich weer een beetje op het rustigere country gebeuren. En Tony Christie opende het uur met Is This The Way To Amarillo. Hoogste tijd voor De Plaat Is Een Verhaal. Na het derde liedje meestal. Deze keer een beetje vroeger als 10:15. Maakt niet uit. Bart van Leeuwen zit er klaar voor. Dus hier is hij. Met De Plaat Is Een Verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en Zijn Verhaal.
3: Je stem trilde toen je zei wat je me wilde vertellen. In één klap kwam er een zwarte schaduw te hangen tussen ons tweeën. Een schaduw die als een scherp zwaard onze band heeft doorgesneden. Het is ook meteen gedaan met mijn trots en met mijn geluk. Omdat ik dat geluk vanaf nu niet meer aan mijn kant heb. Nou kan ik wel als een wolf gaan staan huilen naar de maan, maar dat helpt niks. Het spel is uit. Het is allemaal veel te snel afgelopen. Ik ben nog nooit zo ruw wakker geschud uit een droom als nu. Wat je me nu hebt verteld is eigenlijk te groot om te bevatten. Maar wees gerust, ik heb nog steeds het beste met je voor. Ik voel geen wrok. Maar tegelijkertijd laat jij ook geen spoortje van spijt zien over je beslissing. Ik denk dat ik maar moet accepteren dat de liefde tussen ons tweeën morsdood is. Het was nu eenmaal geen peilloos diepe bron waar we voor altijd uit konden putten. Jij bent mijn koningin. Maar dan wel een koningin zonder hart. Je hebt mijn mooiste droom van me afgepakt. Ik zie nog steeds die twinkeling in je ogen waar ik destijds zo verliefd op werd. Maar diezelfde ogen vertellen me nu genadeloos dat het over is. De koningin uit mijn kaartspel is verdwenen, tegelijk met alle hartekaarten. Want jij bent mijn harteloze koningin.

0: Ja, als er nou één soort fly is waar je mij niet echt blij mee kan maken, dan is het Prume Fly. Alles behalve dat Janssen Bagger Band zong er wel over. En het is natuurlijk een cover van een liedje van Dem. Ik dacht Gloria. We gaan naar het Limburgse nieuws.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De troon van de koning is terug in Roermond, op de plek waar hij ruim 120 jaar geleden werd gemaakt. Het OLS van 2027 wordt gehouden aan de Kolmonterweg in Ubaksberg. En een 43-jarige man uit Weert is omgekomen bij een woningbrand.
2: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven. Van maandag tot en met vrijdag.

Ja, formatie met echt flair. Dat heette dan ook flair door het oog van de nacht in aansluiting op het Limburgse nieuws van daarnet van 11:30. Hey, ik heb even een algemeen berichtje. De Britse antropologe en biologe Jane Goodall, die schreef vanaf 1960 geschiedenis met haar veldonderzoek naar wilde chimpansees in het Tanzaniaanse Gombe Stream National Park. Goodall wint het vertrouwen van de mensapen en ontdekte dat de dieren takjes gebruiken als werktuigen, vlees eten en emoties hebben. Nou, deze Britse antropologe en biologe wordt wereldberoemd dankzij haar onderzoek en ze gebruikt die bekendheid om zich via haar eigen stichting in te zetten voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden. Ze overleed trouwens 1 oktober 2025 in haar slaap. Nou, een respectabele leeftijd, want ze werd geboren in 1934. Toepasselijk liedje erbij, oké, okay, The Kings. Hier is Ape Man. We stammen allemaal af van de aap.

0: mon dernier mot.
1: Ja, ooit kwam die uit op het Songfestival van Nederland. Claude, la da da da. En welke artiest gaat zich lenen voor dit jaar of voor volgend jaar om mee te doen voor Nederland? Het zal toch mij gaan benieuwen. Wij gaan naar Lynn Anderson.

0: mooi het geluid van de stilte. Je hoorde Simon & Garfunkel. Dan zal het maar niet helemaal stil laten worden. Nee. Kan wel. Je hoort het. Maar is niet de bedoeling van radio. Nee. Sound of Silence. En langzaam maar zeker gaan wij naar het laatste rondje muziek in schrijven voor bedrijven voor deze ochtend. En misschien vind je het ook wel leuk, het laatste half uurtje, dat we altijd een algemeen berichtje doen wat niet muziek gerelateerd is. Zoals dat net dat berichtje over die apen.
1: Dag in, dag uit. Schrijven voor bedrijven.

0: Ja, ik vind de leuke, die Samuel Welten, zijn allernieuwste. En boom, samen met Rousseau. Einde van Schrijven voor Bedrijven, ja, maar niet getreurd. Natuurlijk gaat er zo meteen een ander programma komen na 12 uur.
1: Elke werkdag van 12 tot 1.
0: Ja.
1: Nieuws en muziek bij Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
0: Zeker weten.
1: Lunch live.
0: Het team zit er klaar voor. Blijf lekker luisteren. En wat mij betreft, tot morgen.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Jenneskens Tuinbouw Loonbedrijf en Cultuurtechniek Horst en Jumbo Fikoop Zevenum.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.

0: waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Afrobeat en Got To Get It. En daarmee begonnen we Lunch Live van vandaag. Vandaag 1 oktober. En we gaan het laatste kwartaal van dit jaar alweer in. En dan te bedenken dat over 3 maanden alweer 1 januari 2027 is. En dan nog iets extra's. Vandaag vieren we de Internationale Dag van de Koffie. En veel horecabedrijven schenken op deze dag gratis kopje koffie. Nou ja, ben je thuis? Geniet ook van de lekkere lunch tijdens Lunch Live. En we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De gemeente Beesel neemt voorlopig geen extra maatregelen om de verkeerssituatie in de Mariastraat aan te pakken. Uit verkeerstellingen blijkt volgens het college dat de huidige aanpak kan worden voortgezet. En de gemeente Peel en Maas gaat de verkeerssituatie en verlichting aan de Breestraat in Maasbree opnieuw bekijken. Aanleiding zijn zorgen van Jong Nederland Maasbree en omwonenden over de veiligheid van de weg. De gemeente laat verkeersstellingen uitvoeren en vraagt verkeersspecialist Nobra Lux opnieuw naar de situatie te kijken. En Arriva krijgt vanaf zondag 13 december een nieuwe dienstregeling. Ze willen hiermee investeren in duurzaam, betrouwbaar en toekomstbestendig openbaar vervoer. Voor de gemeente Horst en de Maas en Peel en Maas gaan er allerlei dingen veranderen. En kijk hiervoor op de site van beide omroepen. Wat gaat het weer doen vandaag? Lagere temperaturen dan eergisteren en gisteren met veel bewolking. Het kwik tikt maximaal 20 graden aan vandaag. Op een buitje na blijft het wel droog. Het uitgebreide weer na het nieuws van 1:30. En je weet het, meer nieuws in onze app, maar zeker ook op beide websites.

0: Ja, dat was je dan, Lou Bega met zijn hele grote hit. Noem je Lou Bega, dan noem je ook Mambo Number 5. Exact 11:15. Je luistert naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM. Samen met Omroep Horst aan de Maas op deze donderdag 1 oktober alweer. Van den Elze Plans wil aan de Valkerheideweg in Maasbree huisvesting realiseren voor honderden arbeidsmigranten. Het bedrijf wil daarmee werknemers dichter bij zijn teeltlocaties onderbrengen en het dagelijkse vervoer fors terugdringen. In de omgeving stuit het voornemen echter op stevige weerstand. Bewoners hebben zich verenigd in een buurtcommissie en vinden dat het plan niet past binnen het gemeentelijke beleid.
1: Van den Elze Plans wil op de locatie aan de Valkerheideweg in Maasbree ruimte maken voor de huisvesting van honderden arbeidsmigranten. De huidige tijdelijke locatie aan het Stongerloosse pad is volgens het bedrijf niet groot genoeg. Het plan ligt gevoelig in de omgeving en buurtbewoners hebben zich verenigd in een buurtcommissie in oprichting.
2: We hebben nu alles bij elkaar 7 locaties in de gemeente Pelamaas. En we hebben daarvoor een arbeidsbehoefte van tussen de 300-400 mensen ongeveer. En we willen heel graag daarvoor huisvesting bouwen. Omdat we nu vanuit Erp, waar onze hoofdvesting zit, op en neer rijden met mensen. We hebben dus gekeken waar kunnen wij een locatie bouwen. En onze blik is gevallen op deze locatie. Omdat wij hierachter mooi een ontsluiting hebben, denken wij, aan de Breedse Peelweg.
3: Onze mening is nee, we willen niet praten over dit plan. Het hele plan gaat op geen vlak. Heeft dat enige connectie met het beleid wat we hier in de gemeente kennen. Dus niet qua omvang, niet qua permanentie, niet qua locatiekeuze.
1: Namens de buurtcommissie voert Wilco Verheij gesprekken met Van den Elze Plans. Uit een peiling in de buurt blijkt dat alle 41 adressen die bij de buurtcommissie zijn aangesloten tegen verdere afstemming over het plan zijn.
3: We hebben hier te maken met waterleidingen die nog niet functioneren, wat je ook op andere plekken in onze gemeente hebt, die aangepast worden. We hebben het meegemaakt dat de riolering al moest worden aangepast voor de bestaande projecten. Bij navraag over dit project was daar nog niet over nagedacht. We hebben het onderzoek van de verkeersbelasting hier rondom het nieuwe sportpark, wat hier 300 meter verderop ligt. Ja, ik heb het onderzoek bekeken, dat houdt bij het sportpark op. Maar als dit project er komt, dan kunnen we dat er wel weer aan toevoegen. Nou, en zo kan ik wel doorgaan. Verlichting is er niet, er is niks.
1: Van den Elze Plans heeft al ervaring met het huisvesten van grote aantallen seizoensmedewerkers. In het Brabantse Erp werd in 2024 een locatie geopend voor een kleine 300 medewerkers. De huisvesting in Maasbree moet nagenoeg een kopie worden van de locatie in Erp.
2: Kijk, als we hier 300 mensen zouden kunnen huisvesten, dan zou dat ons 85.000 reisbewegingen per jaar minder zijn voor de mensen. En dat komt erop neer dat de mensen dan niet 's morgens vroeg een uur in de bus van Erp naar Maasbree gaan en 's avonds weer van Maasbree naar Erp. Ja, daar zouden we heel graag natuurlijk op de locatie zelf in de buurt van al onze bedrijven hebben.
1: Volgens de buurt gaat het bezwaar niet alleen over de omvang van het plan. Bewoners wijzen ook op de hoeveelheid huisvesting die er al in en rond Maasbree is. Ze noemen daarbij onder meer leefbaarheid, veiligheid en de druk op de infrastructuur.
3: We merken natuurlijk heel veel cumulatieve druk. Het begint nu wel te knellen op de schouders van de mensen. En ja, als je in Maasbree kijkt, is daar 21% van de vergunde bedden voor arbeidsmigranten is in Maasbree. En in deze buurt ondertussen meer dan, ik denk richting de 50%. Dus dat is wel schrikken.
2: Dat hebben we ook geleerd van de andere huisvesting in Erp. Daar kwam de omgeving destijds ook van, ja, dan krijg je veel vervoersbewegingen, bijvoorbeeld naar supermarkten. Toen hebben wij van gezegd, nou, dat pakken wij op. Dan hebben wij een busdienst ingeregeld. Dus dagelijks gaan er 's avonds 2 bussen, die rijden, bussen van onszelf, die rijden naar de supermarkt toe. Mensen kunnen gewoon gratis instappen van ons, die gaan naar de supermarkt toe, kopen hun dagelijkse boodschappen en maken weer een potje eten klaar. En zo gaat de week door, zo moet je het zien.
3: Het is niet voor niks, in dat plan werd al gezegd van ja, we brengen de mensen met bussen naar supermarkten in andere dorpen en de mensen kunnen voor medische hulp door naar Venlo. Ja, als er geen druk zou zijn, dan ga je dat soort dingen van tevoren natuurlijk niet organiseren al met een plan.
1: Toch is de deur naar overleg niet dicht. De buurtcommissie zegt constructief te willen praten over andere scenario's, bijvoorbeeld kleinere of meer verspreide huisvesting. Daarbij ziet de commissie een mogelijke rol.

0: gemeente als regisseur en als partij die de kaders bepaalt.
1: Juist, die gemeente heeft ook in 2023 nog een keer beleid aangescherpt. We moeten van die massahuisvesting af, die drukte, we moeten spreiden. En die bedrijven die blijven maar consolideren en uitpakken en uitpakken en uitpakken. En dat begrijp ik als bedrijf. Alleen dat hele beleid moet weer tegen het licht worden gehouden van wat betekent dat nou voor de schaal van de huisvesting? Wat betekent dat voor cumulatieve druk die ontstaat? Hoe gaan we om met die spreiding? Daar moet de gemeente nu eerst de regie pakken. En kijken van zijn er dan andere plekken die beschikbaar zijn of geschikt zijn.
2: Voor de duidelijkheid, we hebben ook nog geen plan ingediend bij de gemeente. Wij willen eerst met onze omgeving onze plannen toelichten. Daarvoor hebben we ook al een schets gemaakt om te laten zien een impressie hoe het zou kunnen zijn. We staan hier nu op de locatie waar de impressie op gemaakt is. Niet iedereen is meteen dol enthousiast. Daar kunnen we wel eerlijk over zijn, denk ik.
3: Een plan is nog niet bekend bij de gemeente. Wij weten dat initiatiefnemer Van der Elzen behoefte heeft aan huisvestingen, arbeidsmigranten voor de locaties die ze in onze gemeente hebben. Zodra er een initiatief is, is het gebruikelijk ook dat de initiatiefnemer eerst met de omgeving in dialoog gaat. Dat heeft hier dus al plaatsgevonden. En zodra er daadwerkelijk een aanvraag bij ons wordt ingediend, komt de gemeente ook in beeld.
0: Voorlopig staan de standpunten dus tegenover elkaar. Voordat het bedrijf zich officieel bij de gemeente gaat melden, staan er nog gesprekken met inwoners gepland.
2: Ja, de volgende stap is gesprekken voeren. De buurt die we hebben ook voorgesteld, als jullie een buurtcomité zouden willen maken, dan kunnen wij direct met jullie praten en direct met ons. Dus dat wordt nu vormgegeven, zo ben ik geïnformeerd door de buurt. Dus ik denk dat netjes verloopt.
1: Dit plan is niet levensvatbaar. Je gaat niet over iets praten wat totaal zinloos is. We zitten er ook niet uit angst, maar we zitten eruit. Hoe kunnen we nou samen het draaglijk maken voor de gemeente Peel en Maas? En hoe kan die gemeente ook daar dan vanuit die creatieve ideeën gewoon richting geven aan iemand dat ze aan een goede oplossing werken?
4: Heb je nou de tv niet aanstaan? Geen probleem, je kunt het filmpje ook altijd terugzien via ons YouTube-kanaal. We gaan naar de Dire Straits en hun Walk of Life.

0: En met een langzame fade verdwijnt Jennifer Rush met Destiny richting de klok van 12:30. Nou, daar wachten we niet op. We starten gewoon het nieuws in. En dan gaan we contact leggen met Tamar. Een hele goede middag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick.

0: De gemeente Peel en Maas gaat opnieuw kijken naar de verkeerssituatie en verlichting aan de Breestraat en Maasbree. Dit gebeurt naar aanleiding van de zorgen van Jong Nederland Maasbree en omwonenden over de veiligheid van de weg. Er gaat gekeken worden naar de veiligheid van de weg en verlichtingsspecialist Nobralux is gevraagd de situatie opnieuw te beoordelen. Voorlopig neemt de gemeente Bezel geen extra maatregelen om de verkeerssituatie in de Mariastraat in Reuver aan te pakken. Uit verkeerstellingen blijkt volgens het college dat de huidige aanpak voldoende is. Na klachten van buurtbewoners zijn er verkeerskussens geplaatst om de snelheid te remmen. Op lange termijn wil de gemeente bedrijven die veel verkeer aantrekken verplaatsen. Arriva krijgt vanaf zondag 13 december een nieuwe dienstregeling. Hiermee wil het vervoersbedrijf investeren in betrouwbaar, duurzaam en toekomstbestendig openbaar vervoer. Er gaan hiermee allerlei dingen veranderen in de gemeente Peel en Maas en Horst aan de Maas. Vertrek- en aankomsttijden gaan bijvoorbeeld beter aansluiten op die van verschillende treinen en ook komen er nieuwe routes. De televisieopnames van de cabaretclub Op zijn Limburgs vinden komende zondag plaats in het Doc 6 Theater in Panningen. 4 cabaretiers uit Limburg treden op tijdens deze speciale editie. Er wordt aandacht besteed aan Limburg en het Limburgs erfgoed. De toegang is gratis, maar kaarten moeten wel gereserveerd worden. En dan nog het weer. In de regio zijn er perioden met regen, maar in de loop van de middag wordt het zo goed als droog. Er is veel bewolking met een temperatuur van maximaal 20 graden. Morgen wordt het zonniger en blijft het droog met 20 à 21 graden. Meer nieuws kan je vinden op onze app en site omroeppnm.nl en omroephorstandemaas.nl.
1: Dankjewel Tamar. We starten meteen door met The Police en Every Breath You Take.

Kassa. Vorige week nog de nummer 1 hit. Of de nummer 1 positie in de BNM Top 15. Fijne vrijdag, dus aanstaande vrijdag. En zaterdag nog steeds zo hoog staat. We gaan het allemaal zien en uiteraard horen. We gaan van het een naar het andere lunch live. We gaan naar de verkeersberichten. De situatie op de weg op de A67 Eindhoven richting Venlo. Ter hoogte van Venlo een auto met de motorkap omhoog bij 69. A67 de hoogte van Maasbree. Ook daar een auto in de problemen bij 65,5. A73 de hoogte van Oerlo een auto met de knipperlicht aan bij 61,4. A73 iets verderop ter hoogte van Venlo. Een auto met pech bij 45,3. A73 de hoogte van Roermond. Een auto met de motorkap omhoog bij 18,5. A73 de hoogte van Venlo. Daar een auto aan de kant bij 43,7. En last but not least, de N270 de hoogte van Heide. Daar lopen dieren op de weg bij 35,2. Dus as we speak. Dieren blijven niet stilstaan, dus houd daar rekening mee.

0: Lewis met Something Serious. Ja, inderdaad. We gaan iets serieus doen. Tijdens werk in de verslavingszorg zag Jan van Daal hoe de relatie met een vader kan doorwerken in het verdere leven van een kind. Gaandeweg ontdekte de in Kronenberg woonachtige Daal dat dit ook voor hemzelf gold. Die ontdekking vormde de aanleiding voor zijn boek De Stilte van Mijn Vader.
1: Als dit boek iets nalaat, hoop ik dat het dit is. Dat nabijheid niet altijd begint bij de ander en dat blijven soms een daad is. Geen vanzelfsprekendheid. Meer hoeft het niet te zijn.
2: Dit is Jan Daal uit Kronenberg. Jarenlang werkte hij in de verslavingszorg, waar hij merkte dat veel mannen moeite hebben om over hun gevoelens te praten en waarbij vaak de relatie met hun vader een rol speelt. Tijdens dat werk ontdekte Jan dat die thematiek hemzelf niet vreemd was. Ook zijn eigen relatie met zijn vader Sef bracht vragen en gevoelens met zich mee. Het vormde de aanleiding voor het schrijven van zijn boek De Stilte van Mijn Vader.
1: Dit is expliciet mijn verhaal. Eigenlijk onderzoek ik hiermee het vaderschap. Wat neem ik van mijn vader mee? Wat heb ik daarvan meegenomen? En wat geef ik daaraan door? Dus ik heb 2 jaar lang met mijn vader ben ik gaan praten. Elke maandag ging ik naar hem toe, toen mijn moeder gestorven was. Wat ik gedaan heb is eigenlijk de last die ik van hem meedroeg, die heb ik eigenlijk aan hem teruggegeven. Hij heeft altijd naar geluisterd. Hij is daardoor niet veranderd. Ik ben altijd op zoek naar erkenning geweest van mijn vader. Die heb ik niet gevonden, niet gekregen in die tijd. Maar vervolgens ga ik dan naar mijn zoon toe en probeer ik mijn last niet op hem over te brengen. Nou ja, dat is de essentie van het boek. Wat krijg ik van mijn vader mee? En wat geef ik door aan mijn zoon?
2: Sef, Jans vader, overleed in 2015, 20 jaar nadat zijn vrouw Dien en dus Jans moeder kwam te overlijden.
1: Nou ja, wat ik gedaan heb is uiteindelijk heb ik tegen hem gezegd, ik hou van jou.

0: Had je het ooit eerder gedaan?
1: Nee, nee. En het gekke is, hij heeft dat bij mij ook nooit gedaan. En ook daarna niet. Wat ik wel ben gaan doen is tegen mijn eigen zoon gaan zeggen, ik hou van jou. En elke keer als ik jou zie, wil ik een knuffel. Dus wat ik geprobeerd heb, is datgene wat ik geleerd heb van mijn vader. Want hij wist ook niet beter, uiteraard. Wat ik geleerd heb, is om dat door te geven aan mijn zoon. Dus je probeert een cirkel te doorbreken. Die al decennia, generatie op generatie, aanwezig was.
2: Wat Jan leerde over de relatie met zijn eigen vader, neemt hij nu mee in de relatie met zijn zoon.
1: De eerste keer toen ik tegen hem zei, ik hou van jou, dan keek hij wat vreemd, keek hij me wat vreemd aan. En ja, oké. En nou ja, daarna heb ik met hem dat gesprek gehad over hoe ik opgegroeid ben met een vader die niet praten over gevoelens, die niet die wel aanwezig was, maar geen woorden gaf aan datgene wat ik nodig had. En dat ik probeer om dat te veranderen. Dat ik bij hem dat anders wil gaan doen. En dat als ik het gesprek met hem niet daarover heb, hij het waarschijnlijk met zijn zoon ook niet zal hebben.
3: Lunch Live.

0: Shawn Mendes en Heart of Gold. Veteranen uit de gemeente Pelemaas kwamen samen tijdens de lokale Veteranendag. In Panningen stonden ontmoetingen, saamhorigheid en erkenning voor veteranen centraal.
1: Veteranen uit Pelemaas kwamen zaterdag samen in Panningen voor de lokale Veteranendag. Een dag waarbij ontmoeting, saamhorigheid en erkenning van de mannen en vrouwen die zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid centraal staat. De bijeenkomst begon met het hijsen van de Nederlandse vlag door leerlingen van de VEVA-opleiding uit Roermond. Het mij als mannenkoor bracht daarbij het Wilhelmus ten gehore.
2: Erg goed!

0: laat trokken de veteranen in een kort defilé naar het centrum van Panningen. Voorop klonken de doedelzakken en ook historische voertuigen reden mee. En na het defilé kwamen de veteranen bij Momus in Panningen. Daar sprak Bob Fostermans de aanwezige veteranen toe.
1: Beste mensen, u heeft veel, beste veteranen moet ik zeggen, u heeft veel betekend voor de vrede en veiligheid op onze wereld. En u was op plekken waar op dat moment anderen juist zijn gevlucht. Plekken waar continu het gevaar op de loer lag. En daarom, en dat is heel belangrijk om dat hier te onderstrepen, geldt de erkenning en de waardering die we vandaag uitspreken naar alle veteranen. En dat doen we dus elk jaar. Die waardering wil ik hier nadrukkelijk ook uitspreken voor uw thuisfront, wat u steunt tot dik en dun. Iets anders wat ik graag met u wil delen is dat we ook, wat mij betreft, stil moeten staan bij de militairen die het thuisfront niet meer bereikt hebben. Zij die het grootste offer moesten brengen en zijn gesneuveld tijdens hun missie. Vaak op jonge leeftijd. En u zult vast allemaal wel situaties kennen waarbij militairen zijn omgekomen. En dan zijn er ook kameraden waar u samen mee op missie bent geweest en die het thuisfront misschien wel hebben bereikt, maar in de jaren daarna uiteindelijk u toch zijn ontvallen. En voor alle veteranen die zijn heengegaan, zou ik daarom nu een moment van stilte willen vragen.
2: Ja, maar die zien.
3: Het lijkt niet brutal. Het is een beetje goed.

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Drize Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drizehorst.nl.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Drize Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drizehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering.

uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is.

0: coronavirus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws.
1: De koninklijke troon uit de ridderzaal is aangekomen bij het Kuipershuis in Roermond. Pierre Kuipers ontwierp de zetel die in 1904 in zijn atelier werd gemaakt. De troon komt naar Roermond vanwege de verbouwing van de ridderzaal in Den Haag en is het middelpunt van een nieuwe tentoonstelling over het maken en gebruiken van de koninklijke zetel. Wethouder Jonathan Felix daarover.
2: Ik denk dat het heel mooi is om ieder jaar op Prinsjesdag te zien hoe de koning daarop plaatsneemt. Maar ik denk dat het ook een heel mooi symbool is om met elkaar het gesprek te hebben over wat voor democratie en wat voor samenleving willen we ook lokaal in Roermond hebben. En daar hebben we ook een heel mooi educatieprogramma omheen gemaakt.
0: De troon blijft tot en met juni volgend jaar in Roermond. De locatie voor het Oud-Limburg Schuttersfeest van volgend jaar is bekend. Er waren twee locaties in beeld, maar nu is definitief gekozen voor een terrein aan de Kolmonterweg, achter de voetbalvelden van RKSVB in Ubachsberg. Op 4 juli strijden de schutterijen daar om de num. Het is de derde keer dat Ubachsberg het OLS organiseert. De kermis in Weert heeft dit jaar een bijzondere oplossing gebruikt om de veiligheid te vergroten. 50 boa's in opleiding van gildeopleidingen liepen 6 dagen lang tussen het publiek. Ze hebben nog geen officiële bevoegdheden en mogen dus niet zelf handhaven, maar signaleren wel problemen en schakelen politie of boa's in. De kermis is zonder grote geweldsincidenten verlopen. De provincie Limburg heeft inmiddels meer dan 1,1 miljoen euro uitgegeven om zwaar verkeer van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oler te weren. Opvallend is dat de bruggen eigendom zijn van Rijkswaterstaat, maar geld van het Rijk voor herstel wordt voorlopig niet verwacht. Als de bruggen er slechter aan toe blijken dan gedacht, zijn mogelijk nog strengere verkeersbeperkingen nodig.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Vanmorgen overeerst de bewolking en er viel hier en daar wat lichte regen, al dan niet in buiige vorm. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 18 graden. Vanmiddag blijft aanvankelijk vrij veel bewolking, er kan nog eens wat regen vallen, maar geleidelijk aan wordt het droog en in het tweede deel van de middag zien we de zon geregeld. Het wordt maximaal zo'n 21 graden en er staat een zwakke af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen week zijn 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er kwamen 12 nieuwe besmettingen bij. Het aantal nieuwe besmettingen neemt de laatste tijd af. Het RIVM denkt daarom dat de piek voorbij is. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat dus niet door. En er is weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die heeft 10 jaar stilgelegen omdat een schip een brug kapot had gevaren. Daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus, maar vanaf maandag kunnen ze weer met de trein. Dat weer op steeds meer plekken zon. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20.

0: Omroep Horst aan de Maas is altijd op zoek naar nieuws. Upload jouw bijdrage via onze website
1: omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in

Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan.

0: Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio. Wow.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De middenpeelweg tussen Kessel en Maasbree is afgesloten na een ernstig ongeval. Een auto botste daar rond 1:30 hard tegen een boom. De automobilist kwam daarbij om het leven. De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Tijdens de online executieveiling is er op Stadsresort Valkenburg, ook bekend als Stadskamping Den Dries, 3,55 miljoen euro geboden. Of de hoogste bieder ook daadwerkelijk de nieuwe eigenaar van de stadscamping wordt, is nog niet bekend. De camping van realityster Peter Gillis werd in executieveiling verkocht omdat Gillis zijn betalingen aan een geldschieter niet is nagekomen. Ook twee andere vakantieparken van de realityster gingen onder de hamer. Thomas Fasens wordt de nieuwe rector magnificus van de Open Universiteit in Heerlen. Fasens is de opvolger van Theo Bastiaans, zijn termijn loopt na 8 jaar af. Fasens is Neerlandicus en was eerder al decaan cultuurwetenschappen bij de OU. Bij de Universiteit Utrecht had hij die functie bij de faculteit Geesteswetenschappen. En het Oud-Limburg Schuttersfeest in Ubaksberg wordt volgend jaar gehouden op een terrein aan de Kolmonterweg, tussen de voetbalvelden en een camping. Al werd er in eerste instantie gekeken naar een andere plek, vertelt voorzitter Wil Hoebe.
1: Qua bereikbaarheid had de Bergse weg wat ons betreft de voorkeur. Maar daar loopt een hoogspanningsmast van Tennet. Tennet heeft aangegeven daar geen medewerking aan te verlenen. Ja. Die veiligheidszone is heilig. Dat betekent dat wij qua Schootsveld op Ubaksberg maar één andere locatie hebben. Ja. En dat is het terrein van het Zeddelen.
0: Het OLS is volgend jaar op 4 juli. Ubaksberg mag het evenement organiseren nadat het dit jaar zelf in Melick de Num won. En het weer. Het is vandaag lange tijd bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en is de zon weer af en toe te zien. Het wordt dan 21 graden.

0: de grootste hit. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitaminen.
1: Motor.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1.000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Karel en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna

0: zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij een ongeval op de Middenpeelweg bij Baarlo is een automobilist om het leven gekomen. Hij bestuurde een auto die vanmiddag rond 1:30 hard tegen een boom reed. De weg tussen Kessel en Maasbree is voorlopig afgesloten. De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De oorzaak van de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen in Venray van begin augustus blijft onduidelijk. Vast staat dat het geen oorlogsmunitie of werkzaamheden waren die de brand hebben veroorzaakt. De brand ontstond midden in het bosgebied op een plek waar veel droge jeneverbijstruiken groeiden. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team natuurbrandonderzoek dat vandaag is gepubliceerd. De brand verwoestte in enkele dagen ruim 100 hectare natuur. Het veiligheidsrisicogebied dat gold in de Maastrichtse wijk Malberg wordt niet verlengd. Het werd vorige maand ingesteld na onrust in de wijk door groepen jongeren. Die staken onder meer vuurwerk af, stichtten brandjes en intimideerden bewoners. Met de instelling van het veiligheidsrisicogebied kreeg de politie onder meer toestemming om preventief te fouilleren. Uiteindelijk werd er 1 persoon aangehouden voor brandstichting en openlijke geweldpleging. Omdat er geen nieuwe meldingen van overlast zijn geweest, is de maatregel weer ingetrokken. En op stadscamping Den Dries in Valkenburg is vanmiddag

0: en zijn executieveiling ruim 3,5 miljoen euro geboden. Of deze hoogste bieder ook daadwerkelijk de nieuwe eigenaar van de camping wordt, is nog niet bekend. De camping van realityster Peter Gillis werd in een executieveiling verkocht omdat Gillis zijn betalingen aan een geldschieter niet is nagekomen. Ook twee andere vakantieparken gingen onder de hamer. En het weer. Vandaag veel bewolking met af en toe een bui. Later vanmiddag en vanavond klaart het op. Het wordt vandaag 21 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 10.
1: Jouw nummer 1. Voor meer plezier en de beste muziek.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken.

0: wolken en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een ongeval op de Middenpeelweg is een automobilist om het leven gekomen. Zijn auto botste tegen een boom. De weg tussen Kessel en Maasbree is voorlopig afgesloten. De oorzaak van de grote natuurbrand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray deze zomer blijft onbekend. Dat blijkt uit een onderzoek naar de brand dat vandaag werd gepubliceerd. En bij de executieveiling is ruim 3,5 miljoen euro geboden op de Valkenburgse stadscamping. Die werd samen met twee andere vakantieparken verkocht omdat eigenaar Peter Gillis zijn betalingsverplichtingen niet nakwam.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is iemand van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Twee schoonmaakbedrijven hebben 700.000 euro aan boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werk en van veel medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. Het kabinet is bereid om kleinere spaarders en beleggers te ontzien in de plannen voor de vermogensbelasting. Minister Heijnen zegt wel dat het erg ingewikkeld wordt om er een alternatief voor te vinden. Het weer, het klaart steeds verder op en het blijft grotendeels droog. Morgen eerst kans op mist, daarna veel zon en zo'n 20 graden.
2: Van 4 tot 5, jouw portie middagvitamine. Op donderdag.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor

0: Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij een ongeval op de Middenpeelweg bij Baarlo is een automobilist om het leven gekomen. Hij bestuurde vanmiddag een auto die rond 1:30 hard tegen een boom reed. De weg tussen Kessel en Maasbree werd afgesloten. De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt wat er is gebeurd. De oorzaak van de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen in Venray deze zomer zal niet meer achterhaald worden. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team natuurbrandenonderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Vast staat dat het geen munitie uit de Tweede Wereldoorlog of werkzaamheden waren die de brand hebben veroorzaakt. Die brand ontstond midden in het bosgebied op een plek waar veel droge jeneverbestruiken groeiden. De brand verwoestte in enkele dagen ruim 100 hectare natuur. Het veiligheidsrisicogebied dat gold in de Maastrichtse wijk Malberg wordt niet verlengd. Het werd vorige maand ingesteld na onrust in de wijk door groepen jongeren. Die staken onder meer vuurwerk af, stichtten brandjes en intimideerden bewoners. In het veiligheidsrisicogebied kreeg de politie onder meer toestemming om preventief te fouilleren. Uiteindelijk werd er één persoon aangehouden voor brandstichting en openlijke geweldpleging. Omdat er geen nieuwe overlastmeldingen zijn geweest, is de maatregel weer ingetrokken.

0: En een aantal bewoners van de Bernjehof in Sittard kunnen vanaf morgen met een externe lift weer naar hun appartement. Naast het complex komt een externe containerlift te staan, omdat de eigen lift het de afgelopen tijd vaak liet afweten. Bewoners kwamen vast te zitten in de lift en mensen die slechter been zijn konden het gebouw niet uit. Probleem is wel dat de tijdelijke lift alleen bewoners naar de eerste, tweede of derde etage kan brengen. Voor verdiepingen 4 en 5 is er nog geen oplossing. Eigenaar Wonen Limburg belooft dat in januari de vaste lift in het gebouw wordt hersteld. En het weer. Na bewolking en regen breekt inmiddels af en toe de zon weer door. Het wordt zo'n 21 graden. Vanavond klaart het verder op, maar de temperatuur daalt straks naar een graad of 10.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag overheerst de bewolking. Aanvankelijk viel er nog wel lichte regen. Maar in het tweede deel van de middag werd het droog, kwam de zon erbij. En het werd nog zo'n 21 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Tijdens opklaringen koelt het af naar zo'n 10 graden als minimumtemperatuur. Er staat weinig wind. Vrijdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal zo'n 22 graden bij een zwakke wind uit de noordwestelijke richting.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese asielministers willen bij een grensbestorming niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Iedereen moet meteen kunnen worden teruggestuurd, vinden ze. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het Universitaire Ziekenhuis in Leiden gaat een ebola-patiënt behandelen. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Congo werkte. Het ziekenhuis zegt goed voorbereid te zijn. De uitzendingen van De Slimste Mens worden vanavond weer hervat. Gisteren overleed jurylid Paulien Cornelissen, maar het hele seizoen is van tevoren opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Het weer, morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken en het wordt opnieuw rond de 20 graden.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is 1 graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. De Universiteit Maastricht doet geen aangifte tegen de 22-jarige student uit Gaza die claimt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober 2023. Volgens de universiteit is het niet haar taak om te onderzoeken of die uitspraak klopt en of de student zich inderdaad bezighield met terroristische activiteiten. De student is sinds afgelopen weekend voor tenminste 2 maanden geschorst. Die maatregel is genomen met het oog op de veiligheid en geen strafmaatregel, benadrukt de universiteit. Die wil binnenkort met de student in gesprek. De middenpeelweg tussen Kessel en Maasbree is weer open na een dodelijk ongeval eerder vanmiddag. Rond 2:30 botste daar ter hoogte van Baarlo een auto hard tegen een boom. De bestuurder overleefde het niet. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond. De oorzaak van de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen in Venray deze zomer valt niet meer te achterhalen. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team natuurbrandonderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Vast staat wel dat het geen munitie uit de Tweede Wereldoorlog of werkzaamheden waren die de brand hebben veroorzaakt. De brand ontstond midden in het bosgebied op een plek waar veel droge jeneverbestruiken groeiden. De brand verwoestte in enkele dagen ruim 100 hectare natuur. En een aantal bewoners van de Bijenhof in Sittard kunnen vanaf morgen weer met de lift naar hun appartement. Naast het appartementencomplex komt een externe containerlift te staan vanwege aanhoudende problemen met de eigen lift. Probleem is wel dat die tijdelijke lift alleen bewoners naar de eerste, tweede of derde etage kan brengen. Voor verdiepingen 4 en 5 is er nog geen oplossing. Eigenaar Wonen Limburg belooft dat in januari de vaste lift in het gebouw wordt hersteld. En het weer. Na bewolking en regen eerder vandaag klaart het steeds verder op, maar het koelt wel af. Morgen wordt het droog met af en toe zon en opnieuw een graad of 20.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag overheerste de bewolking. Aanvankelijk viel er nog wel lichte regen, maar in het tweede deel van de middag werd het droog, kwam de zon erbij en het werd nog zo'n 21 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Tijdens opklaringen koelt het af naar zo'n 10 graden als minimumtemperatuur. Er staat weinig wind. Vrijdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal zo'n 22 graden bij een zwakke wind uit de noord.

0: noordwestelijke richting.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik liepen protesten uit op vernielingen. In Frankrijk hebben studenten zich bij de protesterende scholieren aangesloten en tientallen universiteiten geblokkeerd. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne in de handbagage. Het toestel kwam uit Mexico. Welke maatschappij is onduidelijk. Het bemanningslid is opgepakt. Het weer. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt net als vandaag zo'n 20 graden.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.
1: Henk Bovee.

0: Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
6: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
5: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
8: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis. Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
3: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
4: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
2: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna

0: naar 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Dame gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Dame stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp vlak bij de grens met Tibet waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
1: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
0: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ook je speakers dansen van plezier.
1: Geweldig!
0: Met al die mooie hits van toen.
1: Wow.
0: Terug naar de jaren 90.
1: Cool.

0: bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Driesse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
5: Zeg Milou, ben je er al geweest?
6: Waar?
5: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
4: Driesse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht.

0: opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Dame gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Dame stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
1: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
0: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag overheerste de bewolking. Aanvankelijk viel er nog wel lichte regen. Maar in het tweede deel van de middag werd het droog, kwam de zon erbij. En het werd nog zo'n 21 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Tijdens opklaringen koelt het af naar zo'n 10 graden als minimumtemperatuur. Er staat weinig wind. Vrijdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal zo'n 22 graden bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto. Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: weg te dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen. Omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.

0: en daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst, alles voor in en om het huis.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bestel de vlam.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer.

0: Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man